0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hollen.

Okay. This next song calls for a boogie. I mean...

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorle.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorle.nl.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale omroep Goorle. Niet normaal, zo lokaal.

lokale omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

0: Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.
4: Bijna

I got cocaine in my brain. Fadeless, die had er toen een leuke remix van gemaakt. Of die had er een extra sausje overheen gegooid in 2001. Maar het originele liedje, Cocaine in my brain van Dillinger, kwam uit 1977. En toen stond het in de top 40 op de allereerste plaatsen. Goedemorgen, het is wederom voor de wekker wakker tijd. Op deze donderdag, de 13e van de 8e 2026. Je dagelijkse vlietamientjes, die komen er weer aan. Ja, het is gelukkig weer allemaal op een rijtje teruggekomen. De walibi die een half jaar geleden ontsnapte uit de zoo in Veldhoven is weer terug. Het dier werd onverwacht gevonden bij de kamelen. Ja, een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de walibi bij de kamelen en heeft ook de medewerkers gewaarschuwd. Ja, de dierenarts heeft het dier onderzocht. De walibi was helemaal in orde en werd volgens ja, daarna weer bij zijn oude maatjes teruggebracht. Ja, afgelopen vrijdag meldde de dierentuin dat de walibi al bijna een half jaar vrij rondliep. Ja, de dierenambulance had in die periode zo'n 20 pogingen gedaan om de walibi te vangen, maar dat lukte niet. Ja, volgens de zoo in Veldhoven had het weinig zin om achter de snelle walibi aan te gaan. Ja, de hoop was dat het dier uiteindelijk ergens bij een hek of in een tuin terecht zou komen, zodat het eenvoudiger te vangen zou zijn. Ja, uiteindelijk ging het nog makkelijker, want het dier was onder een hek doorgekropen en zo weer op het terrein van de dierentuin beland. Hè? Ja. Ja, de kleine kangaroesoort leeft in groepen. Deze walibi, de terugkeer van de walibi in de groep, verliep ook weer goed. Het is vrij uitzonderlijk trouwens dat een walibi zo lang buiten rondloopt. Ja, onlangs werd er een weggelopen walibi nog gevangen in Middenmeer in Noord-Holland. Het dier was toen dezelfde dag ontsnapt, maar is weer terug. Ja. Ja, de walibi, hè, toch wel weer fijn, hè? Ja, de walibi is weer terug in Veldhoven in de dierentuin, hè? Nou, daar zijn we blij om, hè?

vorige week ook al een keertje. En toen had ik gezegd in een opwelling van zet hem maar in de herhaling. Nou, hier was hij dan, hè. Ja. Goedemorgen voor de Wekker Wakker, donderdag 13 augustus. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij komt uit Spanje, 46 jaar. Ja, Xavi Hernandez heeft met de KNVB een akkoord bereikt over een contract tot 2030. De Spanjaard zegt dat de Nederlandse voetbalcultuur hem enorm aanspreekt. Hij heeft het daarbij over aanvallend voetbal vanuit balbezit met creativiteit, passie en overtuiging. Ja, hij wil met het Nederlands elftal voetballen op een manier waarbij de kenmerken terug gaan komen en waar de mensen ook van kunnen genieten. Kijk. En meer dan 200 gouden beeldjes van Wolfgang Amadeus Mozart zijn gestolen. De beeldjes die waren toen in de tijd gegeven ter ere van zijn 270ste verjaardag, maar verdwenen toen in de openbare ruimte. Ja, de Mozarteum Foundation die onthulde al dat in totaal 320 gouden beeldjes waarop Mozart met zijn hond is afgebeeld, weg zijn. Ze zijn iets minder dan 50 centimeter groot en gemaakt door de Duitse kunstenaar Ottmar Heurl. Ja, de beeldjes werden in en rond het voormalig huis van Mozart geplaatst. Ook waren ze te zien op een aantal openbare plekken in Salzburg. Nou ja, binnen 2 weken waren al meer dan 80 beeldjes weg. Ja, het ergste wat een kunstenaar kan overkomen is dat zijn werk verdwijnt, zo zei de kunstenaar tegen het Duitse persbureau. Ja, de organisatie van de expositie had nog een aantal reservebeeldjes achter de hand in geval van diefstal, maar dat waren er niet genoeg om alle verdwenen beeldjes te vervangen. Ja, er zijn dus nu een stuk minder beeldjes te zien in de expositie die je nog tot 30 augustus kan bewonderen. Ja, dus de grote vraag is, waar zijn al die beeldjes gebleven? Nou ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ja, het is nog steeds chaos als laatste in Colombia, 4 dagen na de zware aardbeving in het westen. Ja, de economische noodtoestand is zelfs afgekondigd. Er wordt ook geld vrijgemaakt om schade aan woningen te vergoeden. De vrijdag aangetreden president wil met dit fonds een duidelijk signaal afgeven. En hij wil ook tegemoetkomen aan de behoeften van de slachtoffers in Colombia. Ja, de aardbeving met een kracht van 7,4 heeft tot nu toe aan zeker 265 personen het leven gekost in dat land.

De dagtopper voor vandaag. Niels van Zandt met DT en Love in Rio. Bij Voor de Wekker Wakker op deze donderdag. Het is vandaag 13 augustus. Ja, gisteravond, dat was wat, hè? Die eclipse. Ja, grote delen van Europa waren afgelopen woensdag in de ban van de gedeeltelijke zonsverduistering. Ja, het weersverschijnsel begon in het Russische Poolgebied en eindigde uiteindelijk in de Middellandse Zee. Op het hoogtepunt van de zonsverduistering klonk op veel plaatsen applaus. Ja. Ja, veel mensen waren ook naar het strand gegaan om daar naar de eclipse te kijken. Op de stranden in de Hoek van Holland, de Wassenaarse Slag en Zandvoort. Er waren grote mensenmassa's bijeen. Ook op het Zuiderstrand in Den Haag was het erg druk. Net als op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal. Op het strand van Noordwijk aan zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel. Dat was ook heel mooi. En ook veel applaus natuurlijk van de badgasten. Ja, afgelopen woensdagavond was het ook druk bij de sterrenwachten. Op een aantal locaties konden bezoekers na de hand ook de vallende sterren zien, hè? Ja. Ja, meteoren zwermen was zeer goed zichtbaar. Ja, ik had het ook gepland, hoor, om vannacht even te gaan kijken. Maar ik ben gewoon kast erheen geslapen, joh. Ja. Ja, de laatste keer dat er een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999. De eerstvolgende keer dat er weer een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland, is in 2081. Ja, nou, dat mogen we allemaal misschien meemaken of niet, hè? Ja. Goeiedag, ja, het was ook wel mooi om te zien, hoor. Ik zat gisteravond ook nog eventjes op de stoel voor het huis, een beetje te kijken. En mijn betere helft, Natasja, die zat ook nog te kijken, foto's te maken en zo. En die foto's, die wilden niet echt lukken. Nou, ik denk van, nou, ik ga even een eindje fietsen. Nou, ik was aan het fietsen, ik ging ergens op een bankje zitten. Ik denk, ik maak daar ook even een fotootje. Nou, was ook helemaal totaal mislukt. Maar ik dacht van, weet je wat, ik stuur hem wel eventjes door naar iemand. En die zegt van, hé, jij hebt een foto gemaakt. Die is inderdaad mislukt. Maar je hebt het verkeerde gedeelte gefotografeerd. Maar gelukkig, op de foto staat ook nog het goede gedeelte. En dat was een hele mooie zonsondergang. Ja, blijkt dus dat ik een hele mooie foto achteraf gemaakt heb, hè. Ja, dat vond ik wel weer kicken, ja. Ja, het werd ook door verschillende omroepen uitgezonden, hè, die eclipse, hè. Elke omroep die wilde ergens een graantje van meepakken. Ja, natuurlijk de NOS, die deed het, hè. Maar ook de publieke omroep van IJsland, die had delen uitgezonden. Ook in Spanje werd het uitgezonden. Het werd overal eigenlijk wel zo'n beetje in beeld gebracht. Ja, de volledige zonsverduistering die eindigde gisteren kort voor 9 uur in de Middellandse Zee voorbij de Spaanse Balearen. Het was de laatste plek waar het weersverschijnsel te zien was, hè. Dus we moeten er nou eventjes op wachten, jongens. Ja, want er komt er weer eentje aan, hè. Maar dat duurt eventjes. Ik zei het al, hè. 3 september 2081. Nou ja, wie weet kunnen we er dan weer melding van maken, hè, als we nog leven.

Raccoon, zoals ze klonken tijdens Pinkpop van een paar jaar geleden. Ja, je hoorde Close Your Eyes bij Voor de Wekker Wakker op deze donderdag. Goed, even kijken naar het weer vandaag. Nou ja, de zon die schijnt vandaag onafgebroken. We hebben te maken met een oostelijke wind, kracht 2 tot 3. Het wordt heet met 30 graden in het noorden van het land. Tot 35, 36 graden in Brabant, in Zeeland, in Limburg. Groot gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen. Groot gedeelte van Duitsland. Ja, vanavond is het na lang zonnig ook nog erg warm. Vannacht groeit het zeg maar helemaal niet naar lage temperaturen. Nee, dan koelt het uiteindelijk af naar 16 tot 22 graden. Is nog warm zat. Ja, een warme nacht staat ons dus te wachten. De wind is er bijna niet. Ook morgen bijvoorbeeld is het zonnig en heet. In het zuiden en zuidoosten wordt het 37 graden. De wind uit de oostelijke richting is dan ook weer zwak tot matig. Dus het voelt extra warm aan. Poeh, het wordt weer zweet tussen de billen, denk ik. Hè? Ja. Vandaag zeker.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

How wonderful life is.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Hollands.

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

naampje begint. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: ben de pier, jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier.
1: Oh Herman.

0: lijnen. Ja, vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
3: Wij zijn het varken.

0: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer.
1: Toch

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.

0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: gentlemen, James Brown will be back.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorle.nl.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen.

Spanning is hier genoeg. Ik weet niet waar je op had gerekend, maar voor saai heb jij niet getekend. Het is een zegen, maar ook een vloek.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.

Best supersnelle, zij weet van mij. Zie je in de bus niet, broertje, want het lukt niet totdat je Mercedes rijdt. Toch? Voor die halve deal ga je met benen wijd. We kennen de codes, ja, ik ben een motor, maar niet iedereen begrijpt.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

Thank you.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen.

hier blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin. Als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt

dankje begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleur in het kleinste slot.

0: ik ben de vier. Jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier.
1: Oh, Herman.

0: pillen en de jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Hij is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
3: Wij zijn het schat.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.
2: This generation rules the nation with fresh shine.

0: lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Bij lokale omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.

hurts. How wonderful life

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorle. Niet normaal, zo lokaal.